0: Pensavo ieri con di Corso. Mi non mi regala ti stampa e firma di mine grido del battevo oggi. E te bisa graag vestigen wij uw aandacht op het volgende. Scusi bon. E di meste buscano il lupo si va mi lese cose qui. Zoals bekend zal het Nationaal Elftal van Curaçao op donderdag 25 juni 2026 aantreden in een belangrijke kwalificatiewedstrijd in het kader van het FIFA Wereldkampioenschap voetbal. En deze wedstrijd geniet enorme belangstelling binnen onze gemeenschap en de verbondenheid die velen van ons voelen met ons zustereiland Curaçao. Maak dit tot een bijzonder moment, een uiting van de broederschap die de eiland van ons koninkrijk met elkaar verbindt. In dat licht wordt het volgende onder uw aandacht gebracht. Voor zover u van oordeel bent dat de werkzaamheden binnen uw directie, dienstbureau dit toelaten en de dienstverlening aan het publiek hierdoor niet in gedrang komt, is het toegestaan het personeel op 25 juni vanaf 3 uur de gelegenheid te geven de werkplaats te verlaten. Verzocht wordt rekening te houden met de continuïteit van de essentiële dienstverlening om een goede onderlinge afstemming binnen de organisatieonderdelen te waarborgen. Wij wensen het elftal van Curaçao veel succes toe en rekenen op uw gebruikelijke zorgvuldigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Wat ik hier ontpaard heb, wat daar loco. Ontpaard dat ze daar een oorkamer gebouwen, ja. En zei de kaart, go! El grito del batey daar, Amanda. ¿Y qué le digo? ¿Y qué pasa con los armenar? Mi tengo punta, mi brachi, come gai trovi? Ecco, abbiamo di due cendere trovi? Posso. Franz! Franz! Buonasera, ore? Ho un negozio che da aprire. Come costa? Questo commercio, toh? Dammi puntra atia. Buonasera sera? Dammi puntra modapo. Buonasera per i caschi ora? 2 ore, eh? O posso dammi per i caschi 3 ore? Mi t'appuntra, non mi t'appuntra. Che commercio da hasi? Commercio della gente da bai? Posso può donarmi sostegno, posso mi tambi che chieda s'intra a bueno. Posso può lagami sa? Posso mi tambi tingana di cante canzoni di Gianni Mamma Wack. Mamma Wack te da una non si llegano. Oh, di com posso può donarmi e sostegno? Mi tingani sa? Posso lagami sa chi sì, chi no? Anto all'estilo di Gianni, se vuoi ma inta, non sta dale Mamma Wack io. A tele chi? Neiras, sagi da pavo. I paturno sene dan, paturnos yu di mama i papa, i sunango da yu corso i curasoleia, mi demanda e gianza vel maida, e dusci montuno vegi mama wak. Francisco, e sere mi di deno, mi da drave.
1: Ehi,
0: E non te gusta che vedi? Ma
1: ricordati, non l'ubbidà, felicità Eli.
0: dimmi che è lì.
1: E di non l'ubbidà, come che me ne
0: dici? Ma
1: io, ma io, ami.
0: Sì.
1: Mi savano.